harmonica, muziek voor iedereen. Nu is er nog alleen maar Atje Roland. Hij redt het met dat uurtje niet alleen. Zingen in de taal die wij nog spreken.

gebrek. Toch was daar niets meer dat haar bond. Ze gaf zich aan een vagebond. Die sprak van liefde, het oud verhaal. En zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee. Alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw.

Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om, zonder na te denken.

relatie tussen Meldenvoort, dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt, want dat hoor je ook wel aan.

Sjaan, hier legt de kluiven aan de microfoon. Teun, houd die hond dan even aan. Nou jongens, hop mijn jengelen die haat. Hip, hup, haat, wie zijn broeders Sjaan? God, wieper het thuis aan.

het mooi meegenomen. Ja toch? Zo zijn al heel wat dames aan de top gekomen. Niet hè? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker uit. Daar zijn. Daar zijn. Daar zijn. Hop.

Trashman. Dat woord. Jolle kerel van de gaten, dat knippen man. Mensen uit